0: raakte zwaar beschadigd. De politie onderzoekt de zaak en vraagt getuigen en mensen met camerabeelden zich te melden. Het weerbericht: droog en het koelt af naar 9 tot 15 graden. In de loop van de nacht neemt vanuit het westen de bewolking toe. Woensdag is er vrij veel bewolking en vooral in de noordelijke helft van het land kan het soms regenen. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
1: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 3 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. Een 61-jarige Zweed is veroordeeld tot 4 jaar en 5 maanden celstraf, omdat hij zijn vrouw dwong tot prostitutie, poging tot verkrachting, mishandeling en bedreiging. De rechtbank acht bewezen dat de man haar onder druk zette met geweld en haar in de gaten hield met camera's. De man moet ruim €18.000 schadevergoeding betalen. De Arubaanse premier Mike Eman stopt per 1 januari 2027 als regeringsleider en draagt in september het leiderschap van zijn partij, de AVP, over aan een nieuwe generatie. De aankondiging kwam onverwacht en leidde tot politieke beroering op Aruba, ook binnen de coalitie. De AVP kiest in september een opvolger, waarna wordt besloten wie wordt voorgedragen als nieuwe premier. Steeds meer mensen gebruiken sociale media als belangrijkste bron voor nieuws, blijkt uit een rapport van het Commissariaat voor de Media. Onder 18 tot 34-jarigen is dit gestegen van 20% 8 jaar geleden naar 33% nu. Traditionele nieuwsmerken worden nog steeds het meest vertrouwd, ook door gebruikers van sociale media. Bij een militaire oefening in Duitsland zijn 4 Nederlandse militairen gewond geraakt door een botsing tussen een Boxer panzervoertuig en een Fennec verkenningsvoertuig. Het ongeluk gebeurde in de buurt van Münster tijdens oefening Fighter Lion, waaraan ongeveer 7000 Nederlandse militairen meedoen. De gewonden zijn behandeld en naar het ziekenhuis gebracht. De Koninklijke Marechaussee onderzoekt de oorzaak. Dan lokaal nieuws. Bij een telefoonwinkel aan de Middenweg in Herugowaard is in de nacht ingebroken. Een verdachte probeerde op een scooter te vluchten, maar werd door de politie aangehouden. De scooter raakte zwaar beschadigd. De politie onderzoekt de zaak en vraagt getuigen en mensen met camerabeelden zich te melden. Het weerbericht: droog en het koelt af naar 9 tot 15 graden. In de loop van de nacht neemt vanuit het westen de bewolking toe. Woensdag is er vrij veel bewolking en vooral in de noordelijke helft van het land kan het soms regenen. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 4 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. Een 61-jarige Zweed is veroordeeld tot 4 jaar en 5 maanden celstraf, omdat hij zijn vrouw dwong tot prostitutie, poging tot verkrachting, mishandeling en bedreiging. De rechtbank acht bewezen dat de man haar onder druk zette met geweld en haar in de gaten hield met camera's. De man moet ruim 18.000 euro schadevergoeding betalen. De Arubaanse premier Mike Eman stopt per 1 januari 2027 als regeringsleider en draagt in september het leiderschap van zijn partij, de AVP, over aan een nieuwe generatie. De aankondiging kwam onverwacht en leidde tot politieke beroering op Aruba. Ook binnen de coalitie. De AVP kiest in september een opvolger, waarna wordt besloten wie wordt voorgedragen als nieuwe premier. Steeds meer mensen gebruiken sociale media als belangrijkste bron voor nieuws, blijkt uit een rapport van het Commissariaat voor de Media. Onder 18 tot 34-jarigen is dit gestegen van 20% 8 jaar geleden naar 33% nu. Traditionele nieuwsmerken worden nog steeds het meest vertrouwd, ook door gebruikers van sociale media. Bij een militaire oefening in Duitsland zijn 4 Nederlandse militairen gewond geraakt door een botsing tussen een Boxer panzervoertuig en een Fennec verkenningsvoertuig. Het ongeluk gebeurde in de buurt van Münster tijdens oefening Fighter Lion, waaraan ongeveer 7000 Nederlandse militairen meedoen. De gewonden zijn behandeld en naar het ziekenhuis gebracht. De Koninklijke Marechaussee onderzoekt de oorzaak. Dan lokaal nieuws. Bij een telefoonwinkel aan de Middenweg in Herugowaard is in de nacht ingebroken. Een verdachte probeerde op een scooter te vluchten, maar werd door de politie aangehouden. De scooter raakte zwaar beschadigd. De politie onderzoekt de zaak en vraagt getuigen en mensen met camerabeelden zich te melden. Het weerbericht: droog en het koelt af naar 9 tot 15 graden. In de loop van de nacht neemt vanuit het westen de bewolking toe. Woensdag is er vrij veel bewolking en vooral in de noordelijke helft van het land kan het soms regenen. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.

0: radiozender voor Dijk en Waard.
1: Dijk en Waard.
0: Nieuws.
1: Muziek.
0: En entertainment.
1: En entertainment.
0: RTV Dijk en Waard.
1: RTV Dijk en Waard.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 5 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. Een 61-jarige Zweed is veroordeeld tot 4 jaar en 5 maanden celstraf, omdat hij zijn vrouw dwong tot prostitutie, poging tot verkrachting, mishandeling en bedreiging. De rechtbank acht bewezen dat de man haar onder druk zette met geweld en haar in de gaten hield met camera's. De man moet ruim €18.000 schadevergoeding betalen. De Arubaanse premier Mike Eman stopt per 1 januari 2027 als regeringsleider en draagt in september het leiderschap van zijn partij, de AVP, over aan een nieuwe generatie. De aankondiging kwam onverwacht en leidde tot politieke beroering op Aruba, ook binnen de coalitie. De AVP kiest in september een opvolger, waarna wordt besloten wie wordt voorgedragen als nieuwe premier. Steeds meer mensen gebruiken sociale media als belangrijkste bron voor nieuws, blijkt uit een rapport van het Commissariaat voor de Media. Onder 18 tot 34-jarigen is dit gestegen van 20% 8 jaar geleden naar 33% nu. Traditionele nieuwsmerken worden nog steeds het meest vertrouwd, ook door gebruikers van sociale media. Bij een militaire oefening in Duitsland zijn 4 Nederlandse militairen gewond geraakt door een botsing tussen een Boxer panzervoertuig en een Fennec verkenningsvoertuig. Het ongeluk gebeurde in de buurt van Münster tijdens oefening Fighter Lion, waaraan ongeveer 7000 Nederlandse militairen meedoen. De gewonden zijn behandeld en naar het ziekenhuis gebracht. De Koninklijke Marechaussee onderzoekt de oorzaak. Dan lokaal nieuws. Bij een telefoonwinkel aan de Middenweg in Herugowaard is in de nacht ingebroken. Een verdachte probeerde op een scooter te vluchten, maar werd door de politie aangehouden. De scooter raakte zwaar beschadigd. De politie onderzoekt de zaak en vraagt getuigen en mensen met camerabeelden zich te melden. Het weerbericht: droog en het koelt af naar 9 tot 15 graden. In de loop van de nacht neemt vanuit het westen de bewolking toe. Woensdag is er vrij veel bewolking en vooral in de noordelijke helft van het land kan het soms regenen. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 6 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. Een 61-jarige Zweed is veroordeeld tot 4 jaar en 5 maanden celstraf, omdat hij zijn vrouw dwong tot prostitutie, poging tot verkrachting, mishandeling en bedreiging. De rechtbank acht bewezen dat de man haar onder druk zette met geweld en haar in de gaten hield met camera's. De man moet ruim €18.000 schadevergoeding betalen. De Arubaanse premier Mike Eman stopt per 1 januari 2027 als regeringsleider en draagt in september het leiderschap van zijn partij, de AVP, over aan een nieuwe generatie. De aankondiging kwam onverwacht en leidde tot politieke beroering op Aruba, ook binnen de coalitie. De AVP kiest in september een opvolger, waarna wordt besloten wie wordt voorgedragen als nieuwe premier. Steeds meer mensen gebruiken sociale media als belangrijkste bron voor nieuws, blijkt uit een rapport van het Commissariaat voor de Media. Onder 18 tot 34-jarigen is dit gestegen van 20% 8 jaar geleden naar 33% nu. Traditionele nieuwsmerken worden nog steeds het meest vertrouwd, ook door gebruikers van sociale media. Bij een militaire oefening in Duitsland zijn 4 Nederlandse militairen gewond geraakt door een botsing tussen een Boxer panzervoertuig en een Fennec verkenningsvoertuig. Het ongeluk gebeurde in de buurt van Münster tijdens oefening Fighter Lion, waaraan ongeveer 7000 Nederlandse militairen meedoen. De gewonden zijn behandeld en naar het ziekenhuis gebracht. De Koninklijke Marechaussee onderzoekt de oorzaak. Dan lokaal nieuws. Bij een telefoonwinkel aan de Middenweg in Herugowaard is in de nacht ingebroken. Een verdachte probeerde op een scooter te vluchten, maar werd door de politie aangehouden. De scooter raakte zwaar beschadigd. De politie onderzoekt de zaak en vraagt getuigen en mensen met camerabeelden zich te melden. Het weerbericht: droog en het koelt af naar 9 tot 15 graden. In de loop van de nacht neemt vanuit het westen de bewolking toe. Woensdag is er vrij veel bewolking en vooral in de noordelijke helft van het land kan het soms regenen. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard, het station met de beste muziek van toen en nu.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 7 uur.
1: Dit is RTV Dijk en Waard met het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. Een Russisch oorlogsschip heeft waarschuwingsschoten gelost op een Engels jacht in het kanaal, ruim 30 kilometer ten zuiden van het eiland White, buiten Britse territoriale wateren. Dit gebeurde nadat het fregat admiraal Grigorovich en het Britse jacht geen radiocontact konden krijgen. Rusland stelt dat het zeilschip te dicht bij het fregat kwam. Jeremy Clarkson heeft bekendgemaakt dat hij kanker heeft. De Britse presentator vertelt in het vijfde seizoen van Clarkson's Farm, dat vannacht in première ging op Amazon Prime Video, dat hij sinds mei weet dat hij een agressieve, maar vroeg ontdekte vorm van de ziekte heeft. Ook is te zien dat een deel van zijn ziekenhuisbehandeling niet volgens plan verloopt. Het driedaagse staatsbezoek van de Japanse keizer Naruhito en keizerin Masako aan Nederland is begonnen. In de ochtend legde zij een krans bij het Nationaal Monument op de Dam, waarna zij samen met de koning een bezoek brachten aan kennisinstituut Deltares. De eerste dag wordt afgesloten met een staatsbanket in het paleis op de Dam. Het Braziliaanse Hoge Rechtshof heeft Eduardo Bolsonaro, zoon van de oud-president, veroordeeld tot 4 jaar en 2 maanden cel wegens pogingen tot beïnvloeding van de rechtszaak tegen zijn vader. Hij zou de Amerikaanse regering hebben gevraagd om sancties in te stellen tegen Brazilië en Braziliaanse opperrechters. Bolsonaro mag daardoor 8 jaar lang geen publiek ambt bekleden. Dan lokaal nieuws. In Heerhugowaard is in de nacht van gisteren op vandaag ingebroken bij een telefoonwinkel aan de Middenweg. De politie hield 1 verdachte aan nadat hij probeerde te vluchten op een scooter die daarbij zwaar beschadigd raakte. Hoeveel buit is gemaakt is nog niet bekend en de politie doet onderzoek naar mogelijke andere betrokkenen. Het weerbericht. Vrij veel bewolking en vooral in de noordelijke helft van het land kan het soms regenen. In het zuiden is het droog en met veel zon in de middag wordt het daar 23 tot 25 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Oh boy!
3: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huider Modeltreinen in Heerhugowaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huider.nl. Huider Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
4: Waardse Security. Als het gaat om het beveiligen van uw huis, bedrijfspand of garage, is dit het bedrijf dat u hiermee kan helpen. Wij helpen u met een inbraak, camera of brandinstallatie. Daarnaast sluiten wij onze installaties aan bij de meldkamer of laten deze doormelden naar uw mobiel. Kijk voor meer informatie op de website www.waardse-security.nl.
5: Kijk eens recht naar boven. Nog iets verder? Ja, oké. En? Nog geen aluminium plafond? Dan is het tijd om eens te kijken op aluminiumplafond.nl. Want een aluminium plafond oogt niet alleen schitterend, het is zelfs voordelig. Onderhoudsvrij, zelf te monteren en vochtbestendig. Dus ideaal voor in de badkamer. Bestel online via aluminiumplafond.nl. Kies uit diverse panelen tot 30 cm breedte. Volledig op maat gemaakt en 44 kleuren. Vergroot uw woonplezier met aluminiumplafond.nl. 80's and
6: 90's, maar ook de hits van nu.
7: Het station met de beste muziek van

0: Van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 8 uur.
1: Dit is RTV Dijk en Waard met het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag.
2: Jeremy Clarkson heeft bekendgemaakt dat hij kanker heeft. De Britse presentator vertelt in het 5e seizoen van Clarkson's Farm, dat vannacht in première ging op Amazon Prime Video, dat hij sinds mei weet dat hij een agressieve, maar vroeg ontdekte vorm van de ziekte heeft. Ook is te zien dat een deel van zijn ziekenhuisbehandeling niet volgens plan verloopt. Een Russisch oorlogsschip heeft waarschuwingsschoten gelost op een Engels jacht in het kanaal, ruim 30 kilometer ten zuiden van het eiland Wight, buiten Britse territoriale wateren. Dit gebeurde nadat het fregat admiraal Grigorovich en het Britse jacht geen radiocontact konden krijgen. Rusland stelt dat het zeilschip te dicht bij het fregat kwam. Het Braziliaanse Hoge Rechtshof heeft Eduardo Bolsonaro, zoon van de oud-president, veroordeeld tot 4 jaar en 2 maanden cel wegens pogingen tot beïnvloeding van de rechtszaak tegen zijn vader. Hij zou de Amerikaanse regering hebben gevraagd om sancties in te stellen tegen Brazilië en Braziliaanse opperrechters. Bolsonaro mag daardoor 8 jaar lang geen publiek ambt bekleden. Het 3-daagse staatsbezoek van de Japanse keizer Naruhito en keizerin Masako aan Nederland is begonnen. In de ochtend legde zij een krans bij het Nationaal Monument op de Dam, waarna zij samen met de koning een bezoek brachten aan kennisinstituut Deltares. De eerste dag wordt afgesloten met een staatsbanket in het paleis op de Dam. Dan lokaal nieuws. In Heerhugowaard is in de nacht van gisteren op vandaag ingebroken bij een telefoonwinkel aan de Middenweg. De politie hield 1 verdachte aan nadat hij probeerde te vluchten op een scooter die daarbij zwaar beschadigd raakte. Hoeveel buit is gemaakt is nog niet bekend en de politie doet onderzoek naar mogelijke andere betrokkenen. Het weerbericht. Vrij veel bewolking en vooral in de noordelijke helft van het land kan het soms regenen. In het zuiden is het droog en met veel zon in de middag wordt het daar 23 tot 25 graden.
1: Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
3: Warm of koud? Kies voor het binnenklimaat waar u van houdt. Met Geel Airconditioning. Bel voor vrijblijvend advies of bezoek de showroom in Alkmaar. Kijk snel op geel.nl. Geel Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.

0: cassette tot cd. En nu gewoon op de radio.
1: FTV Dijk en Waard.
2: Houston. Damn. Yeah, I like that.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 9 uur.
1: Dit is RTV Dijk en Waard met het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag.
2: Jeremy Clarkson heeft bekendgemaakt dat hij kanker heeft. De presentator deelde dit nieuws in de laatste twee afleveringen van het vijfde seizoen van Clarkson's Farm, die afgelopen nacht in première gingen op Amazon Prime Video. Volgens Clarkson gaat het om een agressieve vorm die in een vroeg stadium is ontdekt. Een Russisch oorlogsschip heeft in het kanaal waarschuwingsschoten gelost op een Engels jacht, ruim 30 kilometer ten zuiden van het eiland Wight, buiten Britse territoriale wateren. De schoten werden volgens Russische en Britse autoriteiten gelost nadat pogingen om radiocontact te krijgen met het jacht mislukt waren. Het Britse zeiljacht bevond zich volgens de opvarenden ongeveer 400 tot 500 meter van het Russische fregat. Jelte de Haan uit Leeuwarden is gisterochtend op 5-jarige leeftijd overleden aan metachromatische leukodystrofie, een zeldzame en dodelijke metabole ziekte. Hij werd bekend als het gezicht van meerdere acties om geld in te zamelen voor onderzoek naar metabole ziekte, waaronder Serious Request en MetaKids. De Jelte Next Gen Award werd naar hem vernoemd. Oostenrijk heeft zijn eerste wedstrijd op het WK voetbal gewonnen van Jordanië met 3-1. De ploeg kwam na 20 minuten op voorsprong via Romano Schmid en liep uit door een eigen doelpunt van Yazan Al-Arab en een strafschop van Marco Arnautovic in de 12e minuut van de blessuretijd. Jordanië scoorde kort na rust via Ali Olwan. Dan lokaal nieuws. In Heer Hugo Waard is in de nacht van gisteren op vandaag ingebroken bij een telefoonwinkel aan de Middenweg. De politie hield één verdachte aan nadat hij probeerde te vluchten op een scooter die daarbij zwaar beschadigd raakte. Hoeveel buit is gemaakt is nog niet bekend en de politie doet onderzoek naar mogelijke andere betrokkenen. Het weerbericht: vrij veel bewolking en vooral in de noordelijke helft van het land kan het soms regenen. In het zuiden is het droog en met veel zon in de middag wordt het daar 23 tot 25 graden.
1: Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
3: Oh boy!
4: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huider Modeltreinen in Heerhugowaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen of bestel eenvoudig online via huider.nl. Huider Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
5: De 90's, maar ook de hits van nu.
6: Het station met

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 10 uur.
1: Dit is RTV Dijk en Waard met het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. Een Russisch oorlogsschip heeft in het kanaal waarschuwingsschoten gelost op een Engels jacht, ruim 30 kilometer ten zuiden van het eiland White, buiten Britse territoriale wateren. De schoten werden volgens Russische en Britse autoriteiten gelost nadat pogingen om radiocontact te krijgen met het jacht mislukt waren. Het Britse zeiljacht bevond zich volgens de opvarenden ongeveer 400 tot 500 meter van het Russische fregat. Jeremy Clarkson heeft bekendgemaakt dat hij kanker heeft. De presentator deelde dit nieuws in de laatste twee afleveringen van het vijfde seizoen van Clarkson's Farm, die afgelopen nacht in première gingen op Amazon Prime Video. Volgens Clarkson gaat het om een agressieve vorm die in een vroeg stadium is ontdekt. Oostenrijk heeft zijn eerste wedstrijd op het WK voetbal gewonnen van Jordanië met 3-1. De ploeg kwam na 20 minuten op voorsprong via Romano Schmid en liep uit door een eigen doelpunt van Jazan Al-Arab en een strafschop van Marko Arnautovic in de 12e minuut van de blessuretijd. Jordanië scoorde kort na rust via Ali Olwan. Jelte de Haan uit Leeuwarden is gisterochtend op 5-jarige leeftijd overleden aan metachromatische leukodystrofie, een zeldzame en dodelijke metabole ziekte. Hij werd bekend als het gezicht van meerdere acties om geld in te zamelen voor onderzoek naar metabole ziekte, waaronder Serious Request en MetaKids. De Jelte Next Gen Award werd naar hem vernoemd. Het weerbericht: vrij veel bewolking en vooral in de noordelijke helft van het land kan het soms regenen. In het zuiden is het droog en met veel zon in de middag wordt het daar 23 tot 25 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
2: Alboy!
3: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huyder Modeltreinen in Heerlijkerwaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen of bestel eenvoudig online via huyder.nl. Huyder Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
4: Kijk eens recht naar boven. Nog iets verder? Ja, oké. En? Nog geen aluminium plafond? Dan is het tijd om eens te kijken op aluminiumplafond.nl. Want een aluminium plafond oogt niet alleen schitterend, het is zelfs voordelig. Onderhoudsvrij, zelf te monteren en vochtbestendig. Dus ideaal voor in de badkamer. Bestel online via aluminiumplafond.nl. Kies uit diverse panelen tot 30 centimeter breedte. Volledig op maat gemaakt en 44 kleuren. Vergroot uw woonplezier met aluminiumplafond.nl.
5: Baarse Security is een gecertificeerd bedrijf in Noord-Holland. Ook voor een VoIP-telefonie kunt u bij ons terecht, zodat uw bedrijf nog beter bereikbaar is. U kunt ons bereiken via het telefoonnummer 072-8500-125. Of neem een kijkje op onze website baarse-security.nl.
6: Het station met de

De radiozender voor Dijk en Waard. Dijk en Waard. Nieuws, muziek en entertainment. RTV Dijk en Waard. RTV Dijk en Waard.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 11 uur.
1: Dit is RTV Dijk en Waard met het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. In Rijen zoekt een specialistisch team vandaag in het uitgebrande huis aan de Hoofdstraat naar de vermiste bewoner. De brand brak kort voor middernacht uit en een deel van de woning is ingestort. De omgeving blijft afgezet vanwege instortingsgevaar en de politie bewaakt het gebied. De Noorse kroonprinses Mette Marit herstelt in het ziekenhuis van een longtransplantatie. Het Noorse Koningshuis meldt dat de 52-jarige echtgenote van kroonprins Haakon succesvol is geopereerd. Begin deze maand was zij op de wachtlijst geplaatst vanwege longfibrose. Nederland en de rest van Europa moeten sneller, minder afhankelijk worden van de Verenigde Staten voor hun veiligheid. Dat staat in de internationale veiligheidsstrategie die minister Berendsen van Buitenlandse Zaken aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. In 2030 moet een plan gestart zijn waarbij Europa grotendeels zelf verantwoordelijk wordt voor de eigen veiligheid. Het Amerikaanse leger heeft bij aanvallen op Iran gebruik gemaakt van de AI-tool Grok van Elon Musk. Dit is bevestigd door het Amerikaanse ministerie van Justitie in een rechtszaak over de exploitatie van datacenters van xAI, het bedrijf achter Grok. De Amerikaanse regering noemt xAI van nationaal belang voor veiligheid en energiezekerheid en wil de rechtszaak laten blokkeren. Het weerbericht: vrij veel bewolking en vooral in de noordelijke helft van het land kan het soms regenen. In het zuiden is het droog en met veel zon in de middag wordt het daar 23 tot 25 graden.
2: Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.

0: van Dijk en Waarts tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waarts nieuws van 12 uur.
1: Dit is RTV Dijk en Waarts met het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. De Noorse kroonprinses Mette Marit herstelt in het ziekenhuis van een longtransplantatie. Het Noorse Koningshuis meldt dat de 52-jarige echtgenote van kroonprins Haakon succesvol is geopereerd. Begin deze maand was zij op de wachtlijst geplaatst vanwege longfibrose. In Rijen zoekt een specialistisch team vandaag in het uitgebrande huis aan de Hoofdstraat naar de vermiste bewoner. De brand brak kort voor middernacht uit en een deel van de woning is ingestort. De omgeving blijft afgezet vanwege instortingsgevaar en de politie bewaakt het gebied. Het Amerikaanse leger heeft bij aanvallen op Iran gebruik gemaakt van de AI-tool Grok van Elon Musk. Dit is bevestigd door het Amerikaanse ministerie van Justitie in een rechtszaak over de exploitatie van datacenters van xAI, het bedrijf achter Grok. De Amerikaanse regering noemt xAI van nationaal belang voor veiligheid en energiezekerheid en wil de rechtszaak laten blokkeren. Nederland en de rest van Europa moeten sneller, minder afhankelijk worden van de Verenigde Staten voor hun veiligheid. Dat staat in de internationale veiligheidsstrategie die minister Berendsen van Buitenlandse Zaken aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. In 2030 moet een plan gestart zijn waarbij Europa grotendeels zelf verantwoordelijk wordt voor de eigen veiligheid. Het weerbericht: vrij veel bewolking en vooral in de noordelijke helft van het land kan het soms regenen. In het zuiden is het droog en met veel zon in de middag wordt het daar 23 tot 25 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Oh boy!
3: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huider Modeltreinen in Hiergewaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen of bestel eenvoudig online via huider.nl. Huider Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
4: Warm of koud? Kies voor het binnenklimaat waar u van houdt. Met Geel airconditioning. Bel voor vrijblijvend advies of bezoek de showroom in Alkmaar. Kijk snel op geel.nl. Geel airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
5: Het station met de beste muziek.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 1 uur.
1: Dit is RTV Dijk en Waard met het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. Het kabinet wil maatregelen nemen tegen te hoge en onduidelijke prijzen bij dierenartsen en werkt aan nieuwe wetgeving tegen financiële prikkels. Uit onderzoek van het ministerie blijkt dat de tarieven voor dierenartszorg sinds 1991 tot 3 keer sneller zijn gestegen dan de inflatie, vooral bij commerciële ketens. De Tweede Kamer vroeg eerder al om maximumtarieven voor behandelingen. De concepttekst van een intentieverklaring tussen Iran en de Verenigde Staten is uitgelekt en gepubliceerd door Al Arabiya en Bloomberg. Volgens het 14-puntenplan zouden sancties en blokkades worden opgeheven, krijgt Iran toegang tot bevroren tegoeden en wordt onderhandeld over vrede en economische samenwerking. Verdere afspraken over het nucleaire programma worden in een definitief akkoord vastgelegd. Elon Musk is de eerste persoon ooit met een vermogen van $1 biljoen na de recente beursgang van zijn ruimtebedrijf SpaceX. De waarde van zijn vermogen bestaat grotendeels uit aandelen. Vorig jaar gaf Musk minder dan 0,1% van zijn totale vermogen aan goede doelen of stichtingen. Wout van Aert doet niet mee aan de komende Tour de France vanwege een aanhoudende elleboogblessure. Dat meldt zijn ploeg Visma Lease Bike, die stelt dat de Belg onvoldoende hersteld is voor deelname. Van Aert raakt vorige week geblesseerd na een val tijdens een training voor de Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
2: Kijk eens recht naar boven. Nog iets verder? Ja, oké. En? Nog geen aluminium plafond? Dan is het tijd om eens te kijken op aluminiumplafond.nl. Want een aluminiumplafond oogt niet alleen schitterend, het is zelfs voordelig. Onderhoudsvrij, zelf te monteren en vochtbestendig. Dus ideaal voor in de badkamer. Bestel online via aluminiumplafond.nl. Kies uit diverse panelen tot 30 centimeter breedte. Volledig op maat gemaakt en 44 kleuren. Vergroot uw woonplezier met aluminiumplafond.nl.
3: Waardse Security. Als het gaat om het beveiligen van uw huis, bedrijfspand of garage, is dit het bedrijf dat u hiermee kan helpen. Wij helpen u met een inbraak, camera of brandinstallatie. Daarnaast sluiten wij onze installaties aan bij de meldkamer of laten deze doormelden naar uw mobiel. Kijk voor meer informatie op de website www.waardse-security.nl.
0: Het station met de beste muziek.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 2 uur.
1: Dit is RTV Dijk en Waard met het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. De concepttekst van een intentieverklaring tussen Iran en de Verenigde Staten is uitgelekt en gepubliceerd door Al Arabiya en Bloomberg. Volgens het 14-puntenplan zouden sancties en blokkades worden opgeheven, krijgt Iran toegang tot bevroren tegoeden en wordt onderhandeld over vrede en economische samenwerking. Verdere afspraken over het nucleaire programma worden in een definitief akkoord vastgelegd. Het kabinet wil maatregelen nemen tegen te hoge en onduidelijke prijzen bij dierenartsen en werkt aan nieuwe wetgeving tegen financiële prikkels. Uit onderzoek van het ministerie blijkt dat de tarieven voor dierenartszorg sinds 1991 tot 3 keer sneller zijn gestegen dan de inflatie, vooral bij commerciële ketens. De Tweede Kamer vroeg eerder al om maximumtarieven voor behandelingen. Wout van Aert doet niet mee aan de komende Tour de France vanwege een aanhoudende elleboogblessure. Dat meldt zijn ploeg Visma Lease Bike, die stelt dat de Belg onvoldoende hersteld is voor deelname. Van Aert raakt vorige week geblesseerd na een val tijdens een training voor de Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Elon Musk is de eerste persoon ooit met een vermogen van $1 biljoen na de recente beursgang van zijn ruimtebedrijf SpaceX. De waarde van zijn vermogen bestaat grotendeels uit aandelen. Vorig jaar gaf Musk minder dan 0,1% van zijn totale vermogen aan goede doelen of stichtingen. Het weerbericht: vrij veel bewolking en vooral in de noordelijke helft van het land kan het soms regenen. In het zuiden is het droog en met veel zon in de middag wordt het daar 23 tot 25 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Het station met de beste muziek.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 3 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. In België is een automobilist veroordeeld tot 27 jaar cel voor het inrijden op een groep carnavalsvierders in Strepy-Brakenie, waarbij 4 jaar geleden 7 mensen om het leven kwamen en tientallen gewond raakten. De bestuurder reed ruim 3 keer zo hard als toegestaan en filmde de rit met zijn telefoon. Zijn passagier kreeg een voorwaardelijke celstraf van 2 jaar wegens schuldig verzuim. Bij Lauwersoog is sinds begin juni geen moederdolfijn met kalf waargenomen, maar slechts 1 mannelijke dolfijn. Dat meldt SOS Dolfijn na analyse van foto's en video's. Medewerkers van SOS Dolfijn en het Werelderfgoedcentrum Waddenzee houden het dier in de gaten. Schotse WK-fans hebben in Boston gezorgd voor lege biervaten in meerdere kloegen na hun eerste wedstrijd in het nabijgelegen Gillette Stadium, die zij met 1-0 van Haiti wonnen. Ook supporters uit andere landen zorgen voor opvallende momenten in onder meer Dallas, Toronto en Mexico-stad. Er is daarnaast kritiek op het visumbeleid en de omgang met spelers en scheidsrechters door de Verenigde Staten. In heel Nederland geldt vanaf morgenochtend het Nationaal Hitteplan, heeft het RIVM besloten na overleg met het KNMI. De maatregel is genomen omdat het vanaf donderdag erg warm wordt, met temperaturen ruim boven de 27 graden en meer dan 30 graden op vrijdag. Tegelijk geldt code geel voor het hele land, behalve de Waddeneilanden. Het weerbericht. Vanmiddag weet de zon iets vaker door te breken, als eerste in het zuiden van het land. Van noord naar zuid is het tussen 18 en 26 graden. Vanavond klaart het verder op en blijft het nog lang aangenaam. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Oh boy!
3: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huyler Modeltreinen in Heerlugewaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huyler.nl. Huyler Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
4: De 90's, maar ook de hits van nu.
5: Het station.

0: waar je mee bent opgegroeid. RTV Dijk en Waard.
1: Let's play football.

De radiozender voor Dijk en Waard. Dijk en Waard. Nieuws, muziek en entertainment. En entertainment. RTV Dijk en Waard. RTV Dijk en Waard.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 4 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. Bij Lauwersoog is sinds begin juni geen moederdolfijn met kalf waargenomen, maar slechts één mannelijke dolfijn. Dat meldt SOS Dolfijn na analyse van foto's en video's. Medewerkers van SOS Dolfijn en het Werelderfgoedcentrum Waddenzee houden het dier in de gaten. In België is een automobilist veroordeeld tot 27 jaar cel voor het inrijden op een groep carnavalsvierders in Strepy-Brakenie, waarbij 4 jaar geleden 7 mensen om het leven kwamen en tientallen gewond raakten. De bestuurder reed ruim 3 keer zo hard als toegestaan en filmde de rit met zijn telefoon. Zijn passagier kreeg een voorwaardelijke celstraf van 2 jaar wegens schuldig verzuim. In heel Nederland geldt vanaf morgenochtend het Nationaal Hitteplan, heeft het RIVM besloten na overleg met het KNMI. De maatregel is genomen omdat het vanaf donderdag erg warm wordt, met temperaturen ruim boven de 27 graden en meer dan 30 graden op vrijdag. Tegelijk geldt code geel voor het hele land, behalve de Waddeneilanden. Schotse WK-fans hebben in Boston gezorgd voor lege biervaten in meerdere kloegen na hun eerste wedstrijd in het nabijgelegen Gillette Stadium, die zij met 1-0 van Haiti wonnen. Ook supporters uit andere landen zorgen voor opvallende momenten in onder meer Dallas, Toronto en Mexico-stad. Er is daarnaast kritiek op het visumbeleid en de omgang met spelers en scheidsrechters door de Verenigde Staten. Het weerbericht. Vanmiddag weet de zon iets vaker door te breken, als eerste in het zuiden van het land. Van noord naar zuid is het tussen 18 en 26 graden. Vanavond klaart het verder op en blijft het nog lang aangenaam. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
2: Kijk eens recht naar boven. Nog iets verder? Ja, oké. En? Nog geen aluminium plafond? Dan is het tijd om eens te kijken op aluminiumplafond.nl. Want een aluminiumplafond oogt niet alleen schitterend, het is zelfs voordelig. Onderhoudsvrij, zelf te monteren en vochtbestendig. Dus ideaal voor in de badkamer. Bestel online via aluminiumplafond.nl. Kies uit diverse panelen tot 30 cm breedte. Volledig op maat gemaakt en 44 kleuren. Vergroot uw woonplezier met aluminiumplafond.nl.
3: Warm of koud? Kies voor het binnenklimaat waar u van houdt. Met Geel airconditioning. Bel voor vrijblijvend advies of bezoek de showroom in Alkmaar. Kijk snel op geel.nl. Geel airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
4: Maar ook de hits van nu.
0: Het station met de beste muziek.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 5 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. Zeker 800 gebruikers van sportpoolplatform Scorito hebben een mail gekregen met het verzoek om binnen een week enkele honderden euro's te betalen, omdat zij volgens het bedrijf een zakelijk pakket nodig hebben. Scorito stelt dat groepen met meer dan 10 collega's een betaald pakket moeten aanschaffen, met prijzen vanaf 100 euro tot enkele duizenden euro's. Het platform heeft bijna 1,5 miljoen deelnemers en 5000 bedrijven met een zakelijk pakket. De heropening van de Hubertustunnel in Den Haag is uitgesteld tot rond half september, doordat aanpassingen nodig zijn aan de installaties en systemen. Verkeer moet tot die tijd omrijden via bestaande omleidingen. De boete voor de aannemer loopt verder op, omdat ook de geplande opening begin juli niet wordt gehaald. In Den Haag is het proces begonnen tegen een 66-jarige man uit Ede. Die wordt verdacht van betrokkenheid bij de genocide in Rwanda in 1994. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem van leiding geven aan plundertochten, brandstichting en betrokkenheid bij de massaslachting van 3000 Tutsi's in de regio Butare. De zaak wordt via een livestream gevolgd in Rwanda. Feyenoord heeft Giovanni van Bronckhorst aangesteld als nieuwe hoofdtrainer. De voormalige speler en coach van de club tekent voor 2 jaar met een optie op een 3e jaar, samen met assistent Sipke Hulshof. Van Bronckhorst volgt Robin van Persie op, die 1,5 week geleden werd ontslagen. Dan lokaal nieuws. In de nacht van maandag op dinsdag is ingebroken bij een telefoonwinkel aan de Middenweg in Herugowaard, waarbij een raam en een vitrine zijn vernield. De politie hield 1 verdachte aan die op een scooter probeerde te vluchten, waarbij de scooter zwaar beschadigd raakte. Het is nog onbekend hoeveel buit is gemaakt en of er meer verdachten zijn. Het weerbericht. Vanmiddag weet de zon iets vaker door te breken, als eerste in het zuiden van het land. Van noord naar zuid is het tussen 18 en 26 graden. Vanavond klaart het verder op en blijft het nog lang aangenaam. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
2: Waardse Security is een gecertificeerd bedrijf in Noord-Holland. Ook voor een VoIP-telefonie kunt u bij ons terecht, zodat uw bedrijf nog beter bereikbaar is. U kunt ons bereiken via het telefoonnummer 072-8500-125. Of neem een kijkje op onze website waardse-security.nl.
0: Het station met de

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 6 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. De heropening van de Hubertustunnel in Den Haag is uitgesteld tot rond half september, doordat aanpassingen nodig zijn aan de installaties en systemen. Verkeer moet tot die tijd omrijden via bestaande omleidingen. De boete voor de aannemer loopt verder op, omdat ook de geplande opening begin juli niet wordt gehaald. De rechtbank in Amsterdam heeft een 34-jarige man veroordeeld tot 30 maanden cel, maar van 6 maanden voorwaardelijk, voor bankfraude. Hij opende vorig jaar 47 bankrekeningen op naam van anderen bij ABN AMRO. Dat deed hij door met een app scans te maken van identiteitsbewijzen en gezichten. Feyenoord heeft Giovanni van Bronckhorst aangesteld als nieuwe hoofdtrainer. De voormalige speler en coach van de club tekent voor 2 jaar met een optie op een 3e jaar, samen met assistent Sipke Hulshof. Van Bronckhorst volgt Robin van Persie op, die 1,5 week geleden werd ontslagen. In Den Haag is het proces begonnen tegen een 66-jarige man uit Ede. Die wordt verdacht van betrokkenheid bij de genocide in Rwanda in 1994. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem van leiding geven aan plundertochten, brandstichting en betrokkenheid bij de massaslachting van 3000 Tutsi's in de regio Butare. De zaak wordt via een livestream gevolgd in Rwanda. Dan lokaal nieuws. In de nacht van maandag op dinsdag is ingebroken bij een telefoonwinkel aan de Middenweg in Herugowaard, waarbij een raam en een vitrine zijn vernield. De politie hield 1 verdachte aan die op een scooter probeerde te vluchten, waarbij de scooter zwaar beschadigd raakte. Het is nog onbekend hoeveel buit is gemaakt en of er meer verdachten zijn. Het weerbericht. Het klaart verder op en het blijft nog lang aangenaam. Het koelt af naar 14 tot 16 graden. Donderdag schijnt de zon flink en met 25 graden in Friesland tot 32 graden in Brabant en Limburg wordt het een stuk warmer. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
2: Oh boy!
3: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huider Modeltreinen in Herugowaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huider.nl. Huider Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
4: De 90's, maar ook de hits van nu.
5: Het station met

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 7 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. Het Italiaanse vervoersbedrijf ATM in Milaan heeft meerdere mannelijke trambestuurders per direct geschorst wegens het delen van beelden van vrouwelijke passagiers via WhatsApp. Het Openbaar Ministerie onderzoekt zeker één bestuurder op het illegaal verkrijgen van camerabeelden en liet huiszoekingen uitvoeren bij 5 andere medewerkers. De zaak kwam aan het licht nadat een passagier beelden en reacties op het telefoonscherm van een medewerker zag. De politie vermoedt dat criminele activiteiten met explosieven de oorzaak zijn van de zware explosie in een flat aan de Remijden in Amsterdam-Nieuw-West, waarbij 7 mensen gewond raakten. 2 Amsterdammers van 23 en 24 jaar worden verdacht van het veroorzaken van de explosie, poging tot doodslag, het voorbereiden van explosies of plofkraken en bezit van explosieven. De rechtbank heeft bepaald dat de mannen 2 weken langer in voorarrest blijven. De kapitein van de snelboot die betrokken was bij een dodelijke aanvaring bij Terschelling in 2022 is in hoger beroep vrijgesproken. Het gerechtshof in Leeuwarden oordeelde dat de kapitein zich niet onvoorzichtig heeft gedragen en geen schuld heeft aan de aanvaring waarbij 4 mensen omkwamen. Eerder was hij veroordeeld tot een taakstraf. De directeur van het Louvre heeft 4 maanden na zijn aantreden gewaarschuwd dat het museum in slechte staat verkeert en kampt met verouderde technische installaties. In de Franse Senaat werd het aangekondigde renovatieproject besproken, dat naar verwachting 1 miljard euro kost. De financiering komt van hogere ticketprijzen voor niet-EU-burgers, donaties en steun uit Abu Dhabi, niet uit de Franse staatskas. Dan lokaal nieuws. In de nacht van maandag op dinsdag is ingebroken bij een telefoonwinkel aan de Middenweg in Herugowaard, waarbij een raam en een vitrine zijn vernield. De politie hield 1 verdachte aan die op een scooter probeerde te vluchten, waarbij de scooter zwaar beschadigd raakte. Het is nog onbekend hoeveel buit is gemaakt en of er meer verdachten zijn. Het weerbericht. Het klaart verder op en het blijft nog lang aangenaam. Het koelt af naar 14 tot 16 graden. Donderdag schijnt de zon flink en met 25 graden in Friesland tot 32 graden in Brabant en Limburg wordt het een stuk warmer. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 8 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. De politie vermoedt dat criminele activiteiten met explosieven de oorzaak zijn van de zware explosie in een flat aan de Remijden in Amsterdam-Nieuw-West, waarbij 7 mensen gewond raakten. 2 Amsterdammers van 23 en 24 jaar worden verdacht van het veroorzaken van de explosie, poging tot doodslag, het voorbereiden van explosies of plofkraken en bezit van explosieven. De rechtbank heeft bepaald dat de mannen 2 weken langer in voorarrest blijven. Het Italiaanse vervoersbedrijf ATM in Milaan heeft meerdere mannelijke trambestuurders per direct geschorst wegens het delen van beelden van vrouwelijke passagiers via WhatsApp. Het Openbaar Ministerie onderzoekt zeker 1 bestuurder op het illegaal verkrijgen van camerabeelden en liet huiszoekingen uitvoeren bij 5 andere medewerkers. De zaak kwam aan het licht nadat een passagier beelden en reacties op het telefoonscherm van een medewerker zag. De directeur van het Louvre heeft 4 maanden na zijn aantreden gewaarschuwd dat het museum in slechte staat verkeert en kampt met verouderde technische installaties. In de Franse Senaat werd het aangekondigde renovatieproject besproken, dat naar verwachting 1 miljard euro kost. De financiering komt van hogere ticketprijzen voor niet-EU-burgers, donaties en steun uit Abu Dhabi, niet uit de Franse staatskas. De kapitein van de snelboot die betrokken was bij een dodelijke aanvaring bij Terschelling in 2022 is in hoger beroep vrijgesproken. Het gerechtshof in Leeuwarden oordeelde dat de kapitein zich niet onvoorzichtig heeft gedragen en geen schuld heeft aan de aanvaring waarbij 4 mensen omkwamen. Eerder was hij veroordeeld tot een taakstraf. Dan lokaal nieuws. De politie heeft woensdagochtend 17 juni 2 meisjes van 16 en 14 jaar uit Herugowaard aangehouden na een mishandeling zaterdagavond rond 10 uur op het Raadhuisplein tijdens de kermis. 2 slachtoffers werden door een groep meerdere keren geschopt en geslagen en moesten voor behandeling naar het ziekenhuis. De verdachten zitten vast en de politie vraagt getuigen zich te melden. Het weerbericht. Het klaart verder op en het blijft nog lang aangenaam. Het koelt af naar 14 tot 16 graden. Donderdag schijnt de zon flink en met 25 graden in Friesland tot 32 graden in Brabant en Limburg wordt het een stuk warmer. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
2: Waardse Security is een gecertificeerd bedrijf in Noord-Holland. Ook voor een VoIP-telefonie kunt u bij ons terecht, zodat uw bedrijf nog beter bereikbaar is. U kunt ons bereiken via het telefoonnummer 072-8500-125. Of neem een kijkje op onze website waardse-security.nl.
0: Het station met de beste muziek.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 9 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. Het conflict tussen de Tweede Kamer en oud-Kamervoorzitter Ariep is beëindigd na mediation. Volgens huidig Kamervoorzitter Van Kampen brengt de overeenkomst rust in een kwestie die al lange tijd speelt. Over de inhoud worden vanwege het vertrouwelijke karakter geen mededelingen gedaan. In een huis in Rijen waar gisteravond brand uitbrak is een lichaam gevonden. De politie onderzoekt nog om wie het gaat en of het de vermiste bewoner is. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekendgemaakt. Nederland trekt 500 miljoen euro uit voor een nieuw steunpakket voor Oekraïne. Dat heeft minister Yezogus van Defensie bekendgemaakt tijdens een bezoek van haar Oekraïense ambtsgenoot Fedorov. De helft van het bedrag gaat naar drones van de Nederlandse defensieindustrie. De rest naar Amerikaanse wapensystemen, zoals Patriot-raketten en F-16's. Topcrimineel Shurandy Tyson Q is door Dubai uitgeleverd aan Curaçao, nadat het Hoge Rechtshof van de Verenigde Arabische Emiraten daar toestemming voor gaf. Tyson Q verblijft nu in de extra beveiligde inrichting in Vught, in afwachting van zijn zaak op Curaçao. Hij geldt volgens justitie als een leider van de No Limit Soldiers, een criminele organisatie uit Curaçao. Dan lokaal nieuws. De politie heeft woensdagochtend 17 juni twee meisjes van 16 en 14 jaar uit Herugowaard aangehouden. Na een mishandeling zaterdagavond rond 10 uur op het Raadhuisplein tijdens de kermis. Twee slachtoffers werden door een groep meerdere keren geschopt en geslagen en moesten voor behandeling naar het ziekenhuis. De verdachten zitten vast en de politie vraagt getuigen zich te melden. Het weerbericht. Het klaart verder op en het blijft nog lang aangenaam. Het koelt af naar 14 tot 16 graden. Donderdag schijnt de zon flink en met 25 graden in Friesland tot 32 graden in Brabant en Limburg wordt het een stuk warmer. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Maar ook de hits van nu. Het station met de beste muziek.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 10 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. Sinds het ingaan van het staakt het vuren zijn volgens het ministerie van Volksgezondheid in Gaza ruim 1000 Palestijnen om het leven gekomen. In dezelfde periode meldt het Israëlische leger dat 5 militairen zijn gedood of aan hun verwondingen zijn bezweken. Het ministerie in Gaza geeft aan dat bij de Palestijnse slachtoffers meer vrouwen en kinderen zijn omgekomen dan mannen. De Curaçaose verdachte Shirendi Tyson Q is naar goedkeuring door het Hoge Rechtshof van de Verenigde Arabische Emiraten door Dubai uitgeleverd aan Curaçao. In afwachting van zijn strafzaak verblijft hij tijdelijk in de extra beveiligde inrichting in Vught vanwege beperkte beveiligingsmogelijkheden op Curaçao. Justitie ziet Q als een kopstuk van de criminele organisatie No Limit Soldiers. In alle Friese wateren is PFAS aangetroffen, meldt het Friese waterschap na onderzoek in 2024 en vorig jaar. De gemeten concentraties liggen volgens het waterschap boven de normen voor oppervlaktewater, zowel in grote wateren, poldersloten als grondwater. Rond de vliegbasis Leeuwarden kwamen de waarden tot 900 keer boven de norm uit. De Verenigde Staten en Iran hebben de tekst van hun intentieverklaring bekendgemaakt. In het document staat dat beide landen militaire operaties staken, sancties worden opgeheven en Iran weer olie mag exporteren. Vanaf de ondertekening, die binnenkort in Zwitserland gepland staat, begint een periode van 60 dagen, waarin wordt onderhandeld over een definitief akkoord. Dan lokaal nieuws. De politie heeft woensdagochtend twee meisjes van 16 en 14 jaar uit Heerhugowaard aangehouden. In het onderzoek naar een mishandeling op de kermis op het Raadhuisplein op zaterdagavond rond 10 uur. Twee personen werden toen door een groep geschopt en geslagen, waarna zij met ambulances naar het ziekenhuis zijn gebracht. De politie onderzoekt hun betrokkenheid en vraagt getuigen zich te melden. Het weerbericht. Het klaart verder op en het blijft nog lang aangenaam. Het koelt af naar 14 tot 16 graden. Donderdag schijnt de zon flink en met 25 graden in Friesland tot 32 graden in Brabant en Limburg wordt het een stuk warmer. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 11 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. Sinds het ingaan van het staakt het vuren zijn volgens het ministerie van Volksgezondheid in Gaza ruim 1000 Palestijnen om het leven gekomen. In dezelfde periode meldt het Israëlische leger dat 5 militairen zijn gedood of aan hun verwondingen zijn bezweken. Het ministerie in Gaza geeft aan dat bij de Palestijnse slachtoffers meer vrouwen en kinderen zijn omgekomen dan mannen. De Curaçaose verdachte Shirendi Tyson Q is naar goedkeuring door het Hoge Rechtshof van de Verenigde Arabische Emiraten door Dubai uitgeleverd aan Curaçao. In afwachting van zijn strafzaak verblijft hij tijdelijk in de extra beveiligde inrichting in Vught vanwege beperkte beveiligingsmogelijkheden op Curaçao. Justitie ziet Q als een kopstuk van de criminele organisatie No Limit Soldiers. In alle Friese wateren is PFAS aangetroffen, meldt het Friese waterschap na onderzoek in 2024 en vorig jaar. De gemeten concentraties liggen volgens het waterschap boven de normen voor oppervlaktewater, zowel in grote wateren, poldersloten als grondwater. Rond de vliegbasis Leeuwarden kwamen de waarden tot 900 keer boven de norm uit. De Verenigde Staten en Iran hebben de tekst van hun intentieverklaring bekendgemaakt. In het document staat dat beide landen militaire operaties staken, sancties worden opgeheven en Iran weer olie mag exporteren. Vanaf de ondertekening, die binnenkort in Zwitserland gepland staat, begint een periode van 60 dagen, waarin wordt onderhandeld over een definitief akkoord. Dan lokaal nieuws. De politie heeft woensdagochtend twee meisjes van 16 en 14 jaar uit Heerhugowaard aangehouden. In het onderzoek naar een mishandeling op de kermis op het Raadhuisplein op zaterdagavond rond 10 uur. Twee personen werden toen door een groep geschopt en geslagen, waarna zij met ambulances naar het ziekenhuis zijn gebracht. De politie onderzoekt hun betrokkenheid en vraagt getuigen zich te melden. Het weerbericht. Het klaart verder op en het blijft nog lang aangenaam. Het koelt af naar 14 tot 16 graden. Donderdag schijnt de zon flink en met 25 graden in Friesland tot 32 graden in Brabant en Limburg wordt het een stuk warmer. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 12 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. Sinds het ingaan van het staakt het vuren zijn volgens het ministerie van Volksgezondheid in Gaza ruim 1000 Palestijnen om het leven gekomen. In dezelfde periode meldt het Israëlische leger dat 5 militairen zijn gedood of aan hun verwondingen zijn bezweken. Het ministerie in Gaza geeft aan dat bij de Palestijnse slachtoffers meer vrouwen en kinderen zijn omgekomen dan mannen. De Curaçaose verdachte Shirendi Tyson Q is naar goedkeuring door het Hoge Rechtshof van de Verenigde Arabische Emiraten door Dubai uitgeleverd aan Curaçao. In afwachting van zijn strafzaak verblijft hij tijdelijk in de extra beveiligde inrichting in Vught vanwege beperkte beveiligingsmogelijkheden op Curaçao. Justitie ziet Q als een kopstuk van de criminele organisatie No Limit Soldiers. In alle Friese wateren is PFAS aangetroffen, meldt het Friese waterschap na onderzoek in 2024 en vorig jaar. De gemeten concentraties liggen volgens het waterschap boven de normen voor oppervlaktewater, zowel in grote wateren, poldersloten als grondwater. Rond de vliegbasis Leeuwarden kwamen de waarden tot 900 keer boven de norm uit. De Verenigde Staten en Iran hebben de tekst van hun intentieverklaring bekendgemaakt. In het document staat dat beide landen militaire operaties staken, sancties worden opgeheven en Iran weer olie mag exporteren. Vanaf de ondertekening, die binnenkort in Zwitserland gepland staat, begint een periode van 60 dagen, waarin wordt onderhandeld over een definitief akkoord. Dan lokaal nieuws. De politie heeft woensdagochtend twee meisjes van 16 en 14 jaar uit Heerhugowaard aangehouden. In het onderzoek naar een mishandeling op de kermis op het Raadhuisplein op zaterdagavond rond 10 uur. Twee personen werden toen door een groep geschopt en geslagen, waarna zij met ambulances naar het ziekenhuis zijn gebracht. De politie onderzoekt hun betrokkenheid en vraagt getuigen zich te melden. Het weerbericht. Het klaart verder op en het blijft nog lang aangenaam. Het koelt af naar 14 tot 16 graden. Donderdag schijnt de zon flink en met 25 graden in Friesland tot 32 graden in Brabant en Limburg wordt het een stuk warmer. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 1 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. Sinds het ingaan van het staakt het vuren zijn volgens het ministerie van Volksgezondheid in Gaza ruim 1000 Palestijnen om het leven gekomen. In dezelfde periode meldt het Israëlische leger dat 5 militairen zijn gedood of aan hun verwondingen zijn bezweken. Het ministerie in Gaza geeft aan dat bij de Palestijnse slachtoffers meer vrouwen en kinderen zijn omgekomen dan mannen. De Curaçaose verdachte Shirendi Tyson Q is naar goedkeuring door het Hoge Rechtshof van de Verenigde Arabische Emiraten door Dubai uitgeleverd aan Curaçao. In afwachting van zijn strafzaak verblijft hij tijdelijk in de extra beveiligde inrichting in Vught vanwege beperkte beveiligingsmogelijkheden op Curaçao. Justitie ziet Q als een kopstuk van de criminele organisatie No Limit Soldiers. In alle Friese wateren is PFAS aangetroffen, meldt het Friese waterschap na onderzoek in 2024 en vorig jaar. De gemeten concentraties liggen volgens het waterschap boven de normen voor oppervlaktewater, zowel in grote wateren, poldersloten als grondwater. Rond de vliegbasis Leeuwarden kwamen de waarden tot 900 keer boven de norm uit. De Verenigde Staten en Iran hebben de tekst van hun intentieverklaring bekendgemaakt. In het document staat dat beide landen militaire operaties staken, sancties worden opgeheven en Iran weer olie mag exporteren. Vanaf de ondertekening, die binnenkort in Zwitserland gepland staat, begint een periode van 60 dagen, waarin wordt onderhandeld over een definitief akkoord. Dan lokaal nieuws. De politie heeft woensdagochtend twee meisjes van 16 en 14 jaar uit Heerhugowaard aangehouden. In het onderzoek naar een mishandeling op de kermis op het Raadhuisplein op zaterdagavond rond 10 uur. Twee personen werden toen door een groep geschopt en geslagen, waarna zij met ambulances naar het ziekenhuis zijn gebracht. De politie onderzoekt hun betrokkenheid en vraagt getuigen zich te melden. Het weerbericht. Het klaart verder op en het blijft nog lang aangenaam. Het koelt af naar 14 tot 16 graden. Donderdag schijnt de zon flink en met 25 graden in Friesland tot 32 graden in Brabant en Limburg wordt het een stuk warmer. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard, het station met de beste muziek van toen en nu.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 2 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Sibon Jonkind, goedendag. Sinds het ingaan van het staakt het vuren zijn volgens het ministerie van Volksgezondheid in Gaza ruim 1000 Palestijnen om het leven gekomen. In dezelfde periode meldt het Israëlische leger dat 5 militairen zijn gedood of aan hun verwondingen zijn bezweken. Het ministerie in Gaza geeft aan dat bij de Palestijnse slachtoffers meer vrouwen en kinderen zijn omgekomen dan mannen. De Curaçaose verdachte Shirendi Tyson Q is naar goedkeuring door het Hoge Rechtshof van de Verenigde Arabische Emiraten door Dubai uitgeleverd aan Curaçao. In afwachting